0: Classics.
1: Radio 1. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en in eigen land Patriot-onderscheppingsraketten laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. De Franse regering wil ruim 4 miljard euro uittrekken voor de bestrijding van seksueel geweld en voor kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu aangekondigd. De plannen volgen op de zaak Liana, het 11-jarige meisje dat in juni werd ontvoerd, verkracht en vermoord. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken oprichten voor seksueel en intrafamiliaal geweld en een slachtoffercentrum in elk Frans departement. Het Franse parlement moet de maatregelen nog wel goedkeuren. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen Denemarken verslagen met 3-1. De Red Dragons zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Ze hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Dit was de 2e wedstrijd op evenveel dagen. En dat maakte het fysiek moeilijk, zegt speler Stijn Dulst.
2: Ik zat fysiek echt op de limiet. En als je dan ziet bij je ploegmaten dat dat ook het geval is, dan zoek je naar oplossingen. En gelukkig hebben we die nog op het einde gevonden. Het was een beetje eentje met veel karakter en gevechtsvolleybal. Het was ook heel bitsig op een bepaald moment. Maar zo hebben we ons er toch wel doorgesleurd.
1: Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus een afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui en het blijft minstens 13 graden vannacht. Ook in de dag wolken en geregeld een bui, dan is tot 19 graden mogelijk. De volgende dagen blijven bewolkt met soms wat regen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie-industrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten aankopen en Patriot-onderscheppingsraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond de F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan ongeveer 5000 militairen uit Duitsland terug te zullen trekken. Sindsdien is de houding van de Amerikaanse regering tegenover Duitsland weer wat positiever geworden. In Nederland houdt spoorbeheerder ProRail extra bewaking langs het spoor na de sabotageacties van gisteren. Toen werden op verschillende plaatsen onder meer staven en kabels op de sporen gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Het zal ook nog moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. De bewakingsbeelden die er zijn, zijn bezorgd aan de politie, maar die leveren waarschijnlijk niet veel op, zei Mirjam van Veldhuizen, de baas van ProRail, in Nieuwsuur bij de NOS.
2: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
1: Er zijn sterke vermoedens dat de sabotage het werk was van boerenactivisten bij de start van het Nederlandse parlementaire jaar gisteren. Er zijn ook 7 personen opgepakt in Nederland voor het in gevaar brengen van het verkeer op de snelweg gisteren. Boeren hadden er hooibalen in brand gestoken. Daardoor ontstond veel rook die over de snelweg trok, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. De opgepakte personen zijn verhoord, zegt de politie. Daarna zijn ze weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. De branden maakten deel uit van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Peter Willems is gisteravond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino ging zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Het is vandaag wisselend bewolkt met enkele buien en niet warmer dan 19 graden. Ook de volgende dagen wolken en geregeld een bui en hoogstens 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Veel websites van steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Heel wat van die websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden, zegt voorzitter Mirjam van Veldhuizen.
2: Er zijn wel wat camerabeelden, maar op de plekken waar het gebeurd is, helaas weinig. Dus we hebben met name camera's op overwegen om suïcide te beperken, om verkeersveiligheid te regelen. En juist op deze plekken staan niet zoveel camera's.
1: Toch zijn er al vermoedens over wie de daders kunnen zijn, dat zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
3: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken, maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
1: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna weer vrijgelaten. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zaten. Maar het zou wel de eerste keer in 9 jaar zijn dat Mekka, een heilige stad voor moslims, door de rebellen onder vuur werd genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond moet nu op zoek naar een nieuwe CEO en volgens Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
4: Daar is iemand als Vincent Manhart die op dit moment sportief directeur is aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Het weer dan nog. We krijgen zon, wolken en enkele buien, vooral in het oosten dan. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. 4 op de 10 tijdelijke uitzendkrachten krijgt na verloop van tijd een vaste job aangeboden door het bedrijf waarvoor ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Uitzendkantoren doen dan ook hun best om het beste profiel voor die job te selecteren. Dat zegt Paul Verschuren van de sectorfederatie van uitzendkantoren Federgon.
2: Een verklaring is natuurlijk dat uitzendbedrijven behoorlijk wat skills en competenties in stelling kunnen brengen om in die arbeidsmarkt, die toch nog altijd vrij krap is, de juiste profielen te vinden. En eens je de juiste profielen hebt, dan ligt het eigenlijk ook voor de hand dat men gaat recruteren uit die kandidaten die ingestroomd zijn via een uitzendopdracht.
1: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt dat minder. De websites van heel wat steden en gemeenten in ons land lagen gisteravond plat, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog niet duidelijk of het probleem helemaal van de baan is. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat. Gisteren werden op verschillende plaatsen buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Volgens de Nederlandse spoorwegbeheerder zal het ook moeilijk worden om de daders te identificeren, want er zijn nauwelijks camerabeelden. Maar toch zijn er wel al vermoedens, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
3: Officieel wil de politie nog niet zeggen welke richting ze precies uitkijken, maar volgens de Nederlandse publieke omroep NOS zijn er wel meer en meer aanwijzingen dat het gaat om sabotageacties van heel radicale boerenprotestgroeperingen. Daar zouden plannen gecirculeerd hebben de voorbije dagen online. Ook een foto van een van die sabotageacties zou circuleren bij die radicale boerengroeperingen. Dus dat is toch wel een richting waar ze naar uitkijken.
1: Er was gisteren ook nog ander protest van boeren tegen de plannen van de Nederlandse regering om de stikstofuitstoot fors te verminderen. De boeren staken hooibalen in brand naast de snelweg. 7 mensen zijn opgepakt voor verhoor en daarna opnieuw vrijgelaten. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensieindustrie. De ministers van Defensie, Boris Pistorius en Pete Hegseth, ondertekenden daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot afweerraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond het gevechtsvliegtuig F-35 wordt verder uitgewerkt. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan dat ze ongeveer 5000 militairen uit Duitsland zouden terugtrekken. Sindsdien is de houding van de VS tegenover Duitsland wel weer wat positiever geworden. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had eerder al een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde stevig protesteren tegen die zaak, maar Van Damme ging toen op de rem staan. De voetbalbond heeft Willems nu ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe CEO. Wisselend bewolkt vandaag, met stilaan ook meer buien, vooral in het oosten van het land, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag een paar buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage van de spoorwegen zat. Gisteravond is daar opnieuw een metalen buis op het spoor ontdekt. En op de luchthaven van Charleroi start vanavond een staking die 24 nachten zal duren. Goedemorgen. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, dit keer in de buurt van Apeldoorn. Gisteren overdag waren er op verschillende plekken buizen op de sporen gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Maar ook gisteravond was blijkbaar dus nog niet alles voorbij, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
2: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
1: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage van gisteren zat, maar er zijn wel vermoedens.
2: Er wordt meer en meer gekeken in de richting van heel radicaal boerenprotest, omdat er volgens de Nederlandse publieke omroep NOS meer en meer aanwijzingen zijn dat daar de voorbije dagen in WhatsApp-groepen toch plannen zijn gesmeed om die sabotageacties aan het spoor uit te voeren. Maar officieel willen de politie en veiligheidsdiensten nog niet zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn.
1: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt uiteindelijk toch een vaste job aangeboden op de plaats waar ze werken. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, gebeurt dat minder. Het bewijst dat uitzendarbeid een belangrijke opstap kan zijn naar vast werk. Dat zegt Paul Verschuren van de sectorfederatie van uitzendkantoren Federgon.
3: De belangrijkste conclusie is uiteraard dat uitzendarbeid hiermee toch een essentiële, cruciale bijdrage levert in aanwervingen bij bedrijven. Op jaarbasis gaat dat over een 150.000 tot 155.000 mensen per jaar. Dus dat is zeer substantieel.
1: De websites van heel wat steden en gemeenten in ons land lagen plat gisteravond, vermoedelijk door een storing. Ze hadden allemaal dezelfde leverancier, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Veel websites lijken intussen weer hersteld. Het is nog onduidelijk of het probleem helemaal van de baan is op dit ogenblik. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel kunnen doorgaan, zal er toch hinder zijn, zegt Lennart Merville van de liberale vakbond VSOA.
4: Er zal uiteraard hinder zijn. Zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn. En dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is, zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten. En om effectief tot een oplossing te komen op voorhand.
1: Volgens Skies dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken op het gebied van defensie. De ministers van Defensie van beide landen ondertekenen daarover in Washington een intentieverklaring. Duitsland wil onder meer Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aankopen en Patriot afweerraketten in eigen land laten produceren. Ook de samenwerking rond het gevechtsvliegtuig F-35 wordt verder uitgebouwd. Enkele maanden geleden kondigde de VS nog aan dat ze ongeveer 5000 militairen uit Duitsland zouden terugtrekken. Sindsdien is de houding van de VS tegenover Duitsland wel wat positiever geworden. Saoedi-Arabië beschuldigt de Houthi-rebellen uit Jemen ervan dat ze een drone naar de Saoedische stad Mekka hebben gestuurd. De drone is neergehaald. De Houthis ontkennen dat ze achter de aanval zitten. Het zou de eerste keer in 9 jaar tijd zijn dat Mekka, dat is een heilige stad voor de moslims, door de rebellen onder vuur wordt genomen. De Houthis vechten in Jemen tegen de regering die door de Saoedi's wordt gesteund. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had eerder al een langer conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat conflict escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, die Amerikaanse speler die geschorst werd, waarna tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De Voetbalbond heeft Willems nu ontslagen en moet op zoek naar een nieuwe CEO. En volgens collega Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis kijken.
5: Daar is iemand als Vincent Manhaerte, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Sulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhaerte. En dan is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
1: Alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van zanger Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit de tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Nu haken ook andere artiesten af. Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen, zegt hij zelf, omdat hij dan een kant zou kiezen. Wisselend bewolkt vandaag, met stilaan ook buien, vooral in het oosten van het land, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal wel droog. In Nederland is het nog altijd niet duidelijk wie precies achter de sabotageacties tegen de spoorwegen zat van gisteren. Dat was de opener van het nieuws. Het vermoeden is wel dat radicale boeren achter de acties zitten. Gisteravond laat is er opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, dit keer nabij Apeldoorn. Meer details op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Vlaanderen laat Fluvius de afbouw van het aardgasnet voorbereiden. Door het tekort aan huisartsen richten steeds meer gemeenten noodposten op. En in Nederland is er gisteravond opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden. Goedemorgen. Distributienetbeheerder Fluvius heeft van de Vlaamse regering dus de opdracht gekregen om de afbouw van het aardgasnetwerk voor te bereiden. Dat meldt de Tijd. Steven Rombout, wat betekent dat precies?
2: Wel, Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dat betekent dat het rond die tijd stoken met aardgas verleden tijd moet zijn, terwijl vandaag nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas wordt verwarmd. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. In eerste instantie gaat het dan om wijken waar bijvoorbeeld warmtenetten zijn of waar de meeste gezinnen met een warmtepomp verwarmen. De afbouw moet goed gepland worden, want op het einde zal er nog een kleine groep aardgasklanten overblijven. En men wil vermijden dat zij alle kosten voor het net moeten betalen, zegt Lara Lammes van Fluvius.
3: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
2: Ja, Fluvius hoopt mensen te kunnen sturen weg van aardgas richting warmtepomp. Wanneer in een bepaalde wijk of straat zowat iedereen is overgeschakeld, zullen de laatste gebruikers mogelijk afgesloten kunnen worden van het net. Maar het is aan de Vlaamse overheid om daarover te beslissen, zegt Fluvius.
1: Okay, Steven, dankjewel. Door het tekort aan huisartsen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica in de Standaard. Die posten worden vaak tijdelijk opgericht om de druk op bestaande huisartsen te verlagen. En ze worden vaak bemand door gepensioneerde artsen en vrijwilligers. Huisartsen zijn overbevraagd en ze verliezen te veel tijd door administratieve rompslomp, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
4: Het eerste wat er absoluut moet gebeuren is die regelluwte die er moet komen rond een aantal attesten, papieren en dergelijke meer. Alles wat administratie is, die moet gebeuren om te bewijzen dat je je job juist gedaan hebt en goed gedaan hebt, of om te bewijzen dat mensen echt ziek zijn. En die laatste factor, die is enorm aan het toenemen sinds corona. En daar voelen we wel een groot verschil.
1: 4 op de 10 uitzendkrachten krijgt vroeg of laat door het bedrijf waarvoor ze werken een vaste job aangeboden. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. Bovendien blijft wie als uitzendkracht begonnen is doorgaans langer bij een bedrijf dan wie via een sollicitatie werd aangeworven. Directeur Paul Verschuren van de Sectorfederatie van Uitzendkantoren Federgon ziet daar een mogelijke verklaring voor.
5: Voor de uitzendkracht die dan vast in dienst gaat, is uiteraard ook het voordeel dat hij gedurende de uitzendopdracht het bedrijf heeft leren kennen. En ja, dat draagt er ook toe bij dat iemand op een bepaald moment, als hij de kans krijgt om vast in dienst te gaan, dat ook kan doen met alle kennis van zaken. En wellicht heeft dat een positieve invloed op de duurzaamheid van die match.
1: Vooral in de industrie en de transportsector worden uitzendkrachten definitief aangeworven. In de horeca, die vooral behoefte heeft aan flexibele arbeidskrachten, daar gebeurt het minder. Op de luchthaven van Charleroi beginnen de luchtverkeersleiders van Skies vanavond aan een staking die 24 nachten zal duren. Ze doen dat omdat ze ontevreden zijn over de nachtvergoedingen. De luchtverkeersleiders willen die met 60% verhoogd zien, maar de directie wil daar niet op ingaan. Ze zullen nu telkens het werk neerleggen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Hoewel de meeste vluchten in Charleroi wel zullen kunnen doorgaan, zal er toch hinder zijn, zegt Lennart Mervilde van de liberale vakbond VSOA.
6: Er zal uiteraard hinder zijn, zoals bij elke staking. Maar we hopen dat die minimaal zal zijn en dat we niet de hele periode zoals die aangekondigd is zullen moeten staken. Dat het initiatief van de directie uitkomt om terug aan tafel te zitten en om effectief tot een oplossing te komen op voorhand. Ja.
1: Volgens Skies dreigen meer dan 800 vluchten hinder te ondervinden van de staking. De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Dat laat de Vereniging van Steden en Gemeenten weten. De getroffen websites werden allemaal beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. Daar zouden technische problemen zijn ontstaan in het netwerk, waardoor heel wat sites van de gemeenten en steden niet meer bereikbaar waren. Die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. In Nederland is er gisteravond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden, in de buurt van Apeldoorn dit keer. Gisteren overdag waren op verschillende plekken buizen op het spoor gelegd en daardoor konden heel wat treinen niet meer rijden, vooral in het centrum en het noorden van het land. Maar ook gisteravond was dus nog niet alles voorbij, zegt collega Bram van de Putten vanuit Nederland.
7: Gisteravond rond 9:30 is het spoor nog eens stilgelegd in Nederland tussen Apeldoorn en Deventer, omdat er vermoedelijk een nieuwe sabotageactie is uitgevoerd. Daar is intussen ook weer een buis gevonden op het spoor en die is verwijderd. Vanochtend zijn er geen nieuwe meldingen van sabotageacties op het spoor en rijdt het verkeer normaal in Nederland.
1: Intussen is het nog altijd niet duidelijk wie achter de sabotage zat, maar toch zijn er vermoedens.
7: Er wordt meer en meer gekeken in de richting van heel radicaal boerenprotest, omdat er volgens de Nederlandse publieke omroep NOS meer en meer aanwijzingen zijn dat daar de voorbije dagen in WhatsApp-groepen toch plannen zijn gesmeed om die sabotageacties aan het spoor uit te voeren. Maar officieel willen de politie en veiligheidsdiensten nog niet zeggen in welke richting ze precies aan het zoeken zijn.
1: De Amerikaanse regering wil 40.000 zware bommen leveren aan Israël. Dat hebben verschillende ambtenaren bevestigd aan een paar Amerikaanse media. Het zou gaan om een van de grootste munitieleveringen aan Israël voor zo'n 2,4 miljard euro. Het Amerikaanse congres zou informeel op de hoogte zijn gebracht. Israël had al honderden van die krachtige bommen ingezet in de oorlog tegen de Palestijnse terreurgroep Hamas in Gaza. Vanochtend nog stortte een zwaar beschadigd gebouw in Gazastad in. Er vielen zeker 10 doden. Ruim 60 andere inwoners zijn nog altijd vermist. Peter Willems is gisteren ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. Dat conflict is geëscaleerd tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun. Dat is de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde toen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. De voetbalbond moet nu dus op zoek naar een nieuwe CEO en volgens collega Peter van den Bemt zouden ze daarvoor eerst in eigen huis willen kijken.
8: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem eerst. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
1: En alle artiesten die meededen in het voorprogramma van de tournee van zanger Ed Sheeran hebben afgezegd na de controverse over de Amerikaanse rapper Macklemore. Die werd uit die tournee gezet omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Nu haken ook andere artiesten af. Sheeran zelf wil geen politieke standpunten innemen omdat hij naar eigen zeggen geen kant wil kiezen. Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten en maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag enkele buien in het westen en nog 18 graden. Ook op vrijdag wolken en af en toe wat zon, maar meestal droog. Vlaanderen heeft netbeheerder Fluvius gevraagd om de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Dat zat vooraan in het nieuws. Tegen 2050 moet aardgas verdwijnen om te verwarmen of te koken. Fluvius zal nu in kaart brengen waar het gasnet als eerste kan worden stopgezet om te vermijden dat een kleinere groep klanten de netkosten moet dragen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Distributienetbeheerder Fluvius heeft van de Vlaamse regering de opdracht gekregen om de afbouw van het aardgasnet voor te bereiden. Dat meldt de Tijd. Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat tegen dan stoken met aardgas verleden tijd moet zijn. Fluvius zal nu stelselmatig de locaties oplijsten waar het gasnet kan worden stopgezet. In eerste instantie gaat het dan om wijken waar bijvoorbeeld warmtenetten zijn of waar de meeste klanten met een warmtepomp verwarmen. De afbouw moet goed gepland worden, want op het eind zal er nog een kleine groep aardgasklanten overblijven. En men wil vermijden dat zij alle kosten voor het net moeten dragen, zegt Lara Lammers van Fluvius.
2: Hoe vroeger dat we het beleid kennen en het traject kunnen uitstippelen, hoe beter dat we er ook voor kunnen zorgen dat de kosten beheersbaar blijven. Want als inderdaad morgen steeds minder mensen gebruik maken van het gasnet, dan moeten we er nadenken over hoe we kosten dan betaalbaar houden.
1: Vandaag wordt nog ongeveer 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De problemen met verschillende websites van steden en gemeenten in ons land waren niet te wijten aan een aanval of hacking. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De websites werden beheerd door hetzelfde bedrijf in Oostkamp in West-Vlaanderen. En daar zouden technische problemen ontstaan zijn in het netwerk, waardoor heel wat websites van gemeenten en steden offline gingen. Die problemen lijken nu wel opgelost te zijn. De burgemeester van Houthalen-Helchteren in Limburg, Alain IJzermans, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een verkeersovertreding. Vorig jaar reed hij 91 km per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht rijden. De politierechtbank veroordeelde hem, maar werd in beroep ongedaan gemaakt omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar is. De woordvoerder van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, Luc de Kleijer, legt uit hoe dat komt.
3: De rechter in beroep die zegt, ja, deze persoon is parlementair onschendbaar. En dat betekent dat de strafvordering vervalt. Eerst moet die onschendbaarheid worden opgegeven door het parlement. Dat is hier niet gebeurd. En dus kan de rechter eigenlijk niet oordelen over de grond van de zaak. Het parket had wel geprobeerd via een soort heterdaadprocedure om een uitzondering te bekomen. Maar volgens de rechter is er aan de vereiste kenmerken van die heterdaadprocedure niet voldaan. En dus vervalt de strafvordering.
1: Alles samen beging IJzermans de afgelopen 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor de hoge snelheid. Bij een Russische drone-aanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden, zegt de plaatselijke overheid. Rusland zegt zelf dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur in de regio Poltava en op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was er een explosie te horen. Daar zouden opslagplaatsen zijn geraakt. De Belgische Voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO. De huidige baas Peter Willems is gisteren ontslagen. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de bond, Pascal Van Damme. En dat escaleerde tijdens het WK voetbal in de zaak Balogun, de Amerikaanse speler die geschorst werd, maar na tussenkomst van president Trump toch tegen de Belgen mocht spelen. Peter Willems wilde daartegen stevig protesteren, maar Van Damme ging op de rem staan. Collega Peter van den Bent zegt dat de voetbalbond voor opvolging eerst in eigen huis kan kijken.
4: Ja, de naam die circuleert is natuurlijk die van Vincent Manhart. Die is al bij de voetbalbond als sportief directeur. Die heeft natuurlijk een lange staat van dienst als CEO bij Zulte Waregem geweest. En natuurlijk dan bij Club Brugge, waar hij Club Brugge mee heeft uitgebouwd en gebracht, samen met Bart Vragen, waar het nu staat. Dus het zou niet onlogisch zijn dat men bij hem terechtkomt en dat hij eventueel de volgende CEO wordt en dat men niet op zoek gaat naar nog een keer een externe.
1: Het weer wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag dan toch enkele buien in het westen. En een graad of 18 morgen, ook op vrijdag wolken met af en toe wat zon. Het blijft meestal wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese Commissie komt met een groot plan zodat we in de toekomst beter voorbereid zijn op hittegolven. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De bedoeling is dat er onder meer een beter waarschuwingssysteem komt en dat er meer geïnvesteerd wordt in koeling. Maar de commissie wil ook 100 risicogebieden aanduiden die het zwaarst te lijden hebben onder de hitte, zei von der Leyen.
2: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe and we will assess the risks and at which level they should be managed. Honourable members, there can be no repeat of this summer.
1: De commissievoorzitter benadrukte ook dat de Europese Unie intussen moet vasthouden aan haar klimaatambities en dat er dringend en sneller moet afgestapt worden van olie en gas. Door het tekort aan huisartsen in Vlaanderen worden in steeds meer gemeenten noodposten opgericht. Dat zegt huisartsenvereniging Domus Medica. Die posten zijn nodig omdat huisartsen naar eigen zeggen vaak overbevraagd zijn en te veel administratie moeten doen. Maaike van Overloop van Domus Medica legt uit wie die posten dan bemant.
3: Dat is een tijdelijke oplossing. Noodposten geven de artsen die lokaal zijn ademruimte om mensen die een huisarts zoeken naar te verwijzen, zodat die daar terecht kunnen. Vaak zijn dat gepensioneerde artsen die in zo'n noodposten staan of artsen die om een of andere reden wachten op een job. Vaak is dat een opleiding tropisch instituut en naar het buitenland willen. Maar dat zijn heel vaak de mensen die enkele uren per week die noodposten bemannen.
1: Alain IJzermans, dat is de burgemeester van Houthalen-Helchteren in de provincie Limburg, is ontsnapt aan een rijverbod en een boete voor een zware verkeersovertreding. De man reed vorig jaar 91 km per uur op een plaats waar hij maar 50 mocht rijden. De politierechtbank veroordeelde hem, maar dat werd in beroep ongedaan gemaakt omdat IJzermans ook parlementslid is en dus parlementair onschendbaar. Volgens Stefan van Hekken van de partij Groen is het parket in de fout gegaan.
4: Ze vergeten dan te vragen om die parlementaire onschendbaarheid op te heffen. En dat vind ik eigenlijk wel raar. Dus ik zou toch ook wel de boodschap willen geven aan het parket om toch ook eens goed naar de grondwet te kijken. We hebben een commissie voor de vervolging en dat zijn alle vragen die binnenkomen in het parlement waarbij gevraagd wordt om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van een collega, worden daar behandeld. Daar wordt een soort advies gemaakt en dan gaat het altijd naar de plenaire vergadering, waardoor de 150 Kamerleden zich altijd moeten uitspreken over de al dan niet opheffen van de onschendbaarheid.
1: Alles samen beging IJzermans de afgelopen 8 jaar al 112 keer een verkeersovertreding, vooral voor de hoge snelheid. In Antwerpen begint rond deze tijd het proces van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben tijdens behandelingen. 2 jaar geleden diende een vrouw een klacht in tegen hem. In het onderzoek vond de politie beelden van de arts die seksuele handelingen uitvoerde terwijl patiënten in de tandarts toelagen. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
5: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdenkt, dat uw tandarts zich aan het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar en ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
1: Bij een Russische droneaanval op een bus in het zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Er vielen ook 7 gewonden, volgens de plaatselijke overheid. Rusland zelf zegt dat het verschillende aanvallen heeft uitgevoerd op energieinfrastructuur in de regio Poltava en ook op een vrachtschip in een haven aan de Zwarte Zee. Ook in de hoofdstad Kiev was er een explosie te horen. Daar zouden opslagplaatsen zijn geraakt. Wisselend bewolkt vandaag met stilaan ook buien, vooral in het oosten. Maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog. Later op de dag een buitje mogelijk in het westen. We halen morgen nog 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemorgen, het is 11 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Heidi van Rompuy, jij bent daar. Wat betekent dat concreet?
2: Wel, dat betekent dat ze een speciaal nieuw statuut gaan uitwerken voor Canada. Er bestaat al een handelsverdrag, maar von der Leyen wil nog meer en nauwer gaan samenwerken, onder andere op het vlak van defensie, artificiële intelligentie en kritieke grondstoffen. En de Canadese premier Carney die is er trouwens zelf ook bij hier in Straatsburg. En de timing van dit alles is ook niet toevallig, want Canada zit in een handelsoorlog met de VS en is dus druk op zoek naar nieuwe partners zoals de Europese Unie.
1: Ja, wat zat er verder nog in haar speech?
2: Wel, von der Leyen had het ook nog over de groeiende dreiging uit Rusland. En daarom wil ze een soort van eigen Europese Veiligheidsraad opzetten naar het model van de NAVO. En daar ging het natuurlijk verder ook uitgebreid over de hitte van deze zomer. Ook daar wil von der Leyen met een concreet plan komen. En dan was er nog het vooraf druk besproken sociale mediaverbod voor jongeren. Onder de 13 jaar mogen ze niet op sociale media. En pas vanaf 15 jaar kunnen ze een volwaardig account maken.
1: Heidi, dankjewel. Aan de KU Leuven wordt het academiejaar vandaag officieel geopend. Vanochtend trok de traditionele stoet van professoren van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk. Maar net zoals de afgelopen jaren was er bij die stoet ook weer protest. Enkele tientallen actievoerders vinden dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen moet verbreken door de aanhoudend geweld van Israël tegenover de Palestijnen. Ook professor Karine de Voort, die aan de KU Leuven werkt, wil de banden verbreken.
3: Ik vind dat ze veel te goedkoop vanaf komen door allerlei voorstellen te steunen waar ze eigenlijk zelf niet in eigen vlees moeten snijden. Maar van zodra dat ze zelf eventueel projecten verliezen of een goede samenwerking met Amerika op het spel zouden kunnen zetten, dan doen ze eigenlijk niks. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, maar op dat aspect van de KU Leuven ben ik niet trots.
1: In Antwerpen begint rond deze tijd het proces van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben. Tijdens consultaties werden de vrouwen onderworpen aan zogenaamde keelonderzoeken, waarbij de arts zijn vingers diep in hun keel stak. Tegelijkertijd voerde de man seksuele handelingen uit. De politie ontdekte daar ook beelden van. Advocaat Walter Dame verdedigt een twintigtal slachtoffers.
4: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt en vandaar dat het ook wel interessant is voor al die vrouwen om antwoorden te krijgen. Want ja, goed, als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan. Het is het laatste wat je ontdekt, dat een tandarts zich aan het masturberen is tijdens de behandeling. En dat is voor hun heel bizar en ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
1: Stookolie wordt morgen duurder en het komt in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de nieuwe prijs dan bijna 1,60 liter of 60 euro per liter. Een stijging met bijna 6 cent is dat. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar 11 biljoen ton ijs verloren. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd met meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode, zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
5: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
1: Wisselend bewolkt vandaag met straks ook wat buien, vooral in het oosten, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog op een late bui in het westen na dan. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Europese Commissie wil verregaand samenwerken met Canada. Er blijven veel vragen over de afbouw van het aardgasnetwerk in Vlaanderen. En de voormalige president van Kosovo is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Goedemiddag. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Verslag vanuit Straatsburg van Heidi van Rompuy.
2: De Canadese premier Carney is vandaag de eregast hier en hij is niet voor niets gekomen. De commissievoorzitter biedt Canada een speciaal nieuw statuut aan en wil heel nauw samenwerken, onder andere op defensie en voor kritische grondstoffen.
3: I would like to work with you on opening the door to being the first associate member of the European Union.
2: De timing is niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS. Verder wil von der Leyen dat de EU vooral meer op eigen benen staat. En ze wil onder andere een eigen Europese Veiligheidsraad.
3: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
2: En dan was er nog de bloedhete zomer. Binnenkort lanceert de commissie een eigen hitteplan. 100 gebieden zullen als risicogebieden worden aangeduid en extra ondersteund worden.
3: It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe. There can be no repeat of this summer.
2: We moeten ook onze klimaatdoelen halen, zegt von der Leyen, en ook sneller elektrificeren.
1: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt, waar de Tijd vandaag over bericht. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Nina Verhagen, mensen maken zich daar veel zorgen over.
4: Ja, en dat is te begrijpen natuurlijk. 2050 is niet direct morgen, maar is in termen van wonen ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet. Het formele verbod om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas, dat dateert bijvoorbeeld nog maar van vorig jaar. En meer dan 60% verwarmt nog op aardgas. Onder meer omdat verwarmen op elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp, voor veel mensen nu nog duurder uitkomt.
1: Ja, wat moeten mensen dan doen?
4: Wel, wie op aardgas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft en een goed geïsoleerd huis, die heeft in principe beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen blijven er eerlijk gezegd nog veel vragen. De minister voor Energie, De Prater, zegt wel dat 2050 geen harde deadline is en dat het beleid mensen zal steunen om de switch naar elektriciteit te maken.
1: Dankjewel, Nina. Stookolie wordt morgen duurder en komt nu in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de prijs dan bijna 1,60 euro per liter. Een stijging is dat met bijna 6 cent. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden flink verhoogd door de oorlog in het Midden-Oosten. In Antwerpen is het proces gestart van een tandarts uit Wildrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten aangerand zou hebben. Tijdens consultaties werden de vrouwen onderworpen aan keelonderzoeken. Tegelijkertijd voerde de man seksuele handelingen uit. De politie ontdekte daar ook beelden van. Advocaat Walter Dame verdedigt een 20-tal slachtoffers.
5: Je moet u inbeelden dat je gedurende jaren naar uw vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest. Maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. En dat geeft natuurlijk een enorme schok. En dat is voor hun heel, heel bizar. En ik hoop ook voor hen dat we dat vandaag dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
1: De tandarts riskeert 10 jaar cel en zou zich dan ook 5 jaar nog ter beschikking moeten houden van het gerecht. Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend. Helene van der Beek volgde vanochtend de traditionele stoet van de universiteitszaal naar de Sint-Pieterskerk.
6: In traditionele zwarte gewaden komen de professoren de universiteitshal uitgewandeld. De plechtige stoet lokt enkele toeschouwers, maar ook actievoerders met Palestijnse vlaggen.
7: Boycott Israël!
8: Boycott Israël!
6: Ze vinden dat de universiteit het Israëlische regime steunt en dus ook het geweld tegen Palestijnen.
9: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg. De KU Leuven had heel wat onderzoeksprojecten lopen met Israëlische universiteiten. Die worden ook nog steeds gestart.
6: In haar welkomstwoord verwijst rector Severien Vermeijeren wel naar studenten uit Gaza. Ze hebben een studiebeurs, maar mogen toch niet komen van de regering.
10: Samen met mijn collega-rectoren hadden we allemaal gehoopt om deze 13 studenten deze week uit Gaza hier te kunnen verwelkomen. De tijd dringt.
6: En zo is een van de thema's bij de start van dit academiejaar al duidelijk.
1: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de afgelopen 50 jaar 11 biljoen ton ijs verloren. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode. Door het smelten van ijs op Groenland en Antarctica is de wereldwijde zeespiegel sinds de jaren 70 al meer dan 3 centimeter gestegen. En de studie geeft ook meer inzicht in hoe de situatie nog verder zal evolueren. Dat zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
11: Deze studie toont niet alleen hoeveel de ijskappen samen hebben bijgedragen aan de zeespiegelstijging, maar ze tonen ons ook een cijfer dat we kunnen gebruiken om de ijskapmodellen mee te gaan vergelijken en te gaan kalibreren. En op die manier ook om een inzicht te krijgen in toekomstige zeespiegelstijging als gevolg van ijssmelt op Groenland en Antarctica.
1: Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Kosovo eind jaren 90. Katien van der Schoot, je hebt het vonnis gevolgd. Wie is de man?
4: Wel, Thaçi, nu 58, was in de jaren 90 de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Dat vocht tegen het Servische leger en milities. Thaçi wordt verantwoordelijk geacht voor moord, foltering, vredebehandeling en onwettige opsluiting van honderden burgers. Rechter Charles Smith las het vonnis voor.
12: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. Mr. Thaçi, you may be seated.
4: Ook 3 medewerkers van Thaçi zijn veroordeeld. Zelf ontkende Thaçi alles. Hij stapte zelf 7 jaar geleden op als president van Kosovo om zich in Den Haag te gaan verdedigen. Het vonnis is met veel aandacht gevolgd in Kosovo zelf, want daar heeft Thaçi nog zeer veel aanhangers.
1: Katrien, dankjewel. Het weer, we krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag een paar buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start opnieuw droog en zonnig, daarna meer wolken en regen bij 19 graden. Vrijdag start lokaal met wat lichte regen, daarna wordt het droog maar bewolkt en temperaturen tot 20 graden. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. En dat was de opener van het nieuws. Het zou concreet een verregaande samenwerking betekenen. Wat ze nog meer zei in haar speech kan u nalezen op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Commissie wil de samenwerking met Canada fors uitbreiden. Er blijven veel vragen over de geleidelijke afbouw van het aardgasnetwerk in Vlaanderen. En de voormalige president van Kosovo is in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Een verslag van Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
2: De Canadese premier Carney is vandaag de eregastheer en hij is niet voor niets gekomen. De commissievoorzitter biedt Canada een nieuw statuut aan. Ze wil heel nauw samenwerken, onder andere op het vlak van defensie, technologie en het verzamelen van kritische grondstoffen.
3: I would like to work with you on opening the door to being the first associate member of the European Union.
2: De timing is niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS. Verder was er bij von der Leyen ook veel aandacht voor de bloedhete zomer. We moeten blijven focussen op onze klimaatdoelen, maar er komt ook een hitteplan. 100 risicogebieden krijgen extra ondersteuning.
3: 100 of the most vulnerable territories in Europe. There can be no repeat of this summer.
2: En dan ging het ook over migratie. Er komt een nieuw instrument dat de EU kan inroepen als het nog eens uit de hand loopt, zoals in Ceuta. Asielprocedures kunnen dan tijdelijk worden opgeschort.
3: The message from Europe is clear. We will never compromise on protecting our borders.
2: Von der Leyen wil ook dat er een eigen speciale Europese veiligheidsraad komt. De EU moet op alle vlakken meer op eigen benen staan.
3: Long live Europe. Vielen Dank. Thank you very much.
1: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Nina Verhagen, mensen maken zich veel zorgen hierover, hè?
4: Ja, uiteraard zou ik zeggen. 2050 is niet direct morgen, maar in termen van wonen is dat ook niet meer eindeloos veraf. En wij zijn in dit land niet goed in plannen op lange termijn, ook het beleid niet. Bijvoorbeeld het formele verbod om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op aardgas, dat dateert nog maar van vorig jaar. En meer dan 60% van de mensen verwarmt nog op aardgas. Onder meer omdat verwarmen op elektriciteit, bijvoorbeeld met een warmtepomp, voor veel mensen nu nog duurder uitkomt.
1: Ja, hoe moeten we dat dan aanpakken? Wat moeten mensen doen?
4: Wel, wie op gas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft en een goed geïsoleerd huis, die heeft in principe maar beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere deze raad.
5: Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen gewoon die switch doorheen de jaren kunnen maken. Als zij daar zelf de ruimte voor hebben, we gaan hen daarbij helpen. Het is geen harde deadline op vandaag, maar weet natuurlijk wel dat Europa steeds meer inzet op die shift.
4: De Pratere zegt ook dat gas door de internationale conflicten zeer duur kan worden. Dus daarvan afstappen is ook goed voor het budget van de betrokkenen.
1: Dankjewel, Nina. Stookolie wordt morgen duurder en komt in de buurt van het recordniveau van april van dit jaar. Bij bestellingen van meer dan 2000 liter is de prijs dan bijna €1,60 per liter. Een stijging met bijna 6 cent is dat. De brandstofprijzen zijn de laatste maanden flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo'n 750 scholieren en studenten protesteren op dit moment in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Minister van Onderwijs, Glatigny, wil onder meer het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen om zo de komende jaren 300 miljoen te besparen. Vorige week protesteerden nog 6000 studenten in Luik. Vandaag willen de jongeren opnieuw hun stem laten horen in Brussel.
6: We zijn studenten van een conservatoire. Onze studies worden ook duurder, dat is 100% meer eigenlijk. We zijn echt ongerust of we zullen kunnen werken als leerkracht.
7: La manifestation, c'est aussi de montrer à tous les étudiants et à tout le monde qu'on est encore là, quoi. Des gens qui vont pas se résigner à ces réformes-là et qui ont envie de se battre pour que ça change.
8: Zoals je ziet, hier is een heel jong doelpubliek die hier aanwezig is. Veel studenten die voor de eerste keer op straat komen. Dus het is heel belangrijk dat we blijven doorgaan om duidelijk te maken dat dit niet kan.
1: Aan de Katholieke Universiteit Leuven is het academiejaar officieel geopend. Helene van der Beke volgde vanochtend de traditionele stoet van de universiteitshal naar de Sint-Pieterskerk in Leuven.
9: In traditionele zwarte gewaden komen de professoren de universiteitshal uitgewandeld. De plechtige stoet lokt enkele toeschouwers, maar ook actievoerders met Palestijnse vlaggen.
10: Boycott Israël! Boycott Israël!
9: Ze vinden dat de universiteit het Israëlische regime steunt en dus ook het geweld tegen Palestijnen.
10: Omdat eigenlijk sinds dat die genocide is begonnen er heel weinig is veranderd aan de KU Leuven, jammer genoeg. De KU Leuven had heel wat onderzoeksprojecten lopen met Israëlische universiteiten. Die worden ook nog steeds gestart.
9: In haar welkomstwoord verwijst rector Severine Vermeijer wel naar studenten uit Gaza. Ze hebben een studiebeurs, maar mogen toch niet komen van de regering.
11: Samen met mijn collega-rectoren hadden we allemaal gehoopt om deze 13 studenten deze week uit Gaza hier te kunnen verwelkomen. De tijd dringt.
9: En zo is een van de thema's bij de start van dit academiejaar al duidelijk.
1: De ijskappen van Groenland en Antarctica zijn de voorbije 50 jaar 11 biljoen ton of 11.000 miljard ton ijs verloren. Daardoor is de zeespiegel wereldwijd meer dan 3 centimeter gestegen. Dat hebben wetenschappers voor het eerst berekend over zo'n lange periode. Dat zegt glacioloog Lander van Tricht van de VUB.
12: Het cijfer is wel verrassend omdat het voor de eerste keer op die manier echt gedocumenteerd wordt. Tot nu toe kregen we vaak individuele studies te zien of data van individuele satellieten. En nu is voor de eerste keer een cijfer van 27 satellietmissies samen gecombineerd om tot dit cijfer te komen. En daardoor is het toch wel een heel belangrijke studie.
1: Voor het Kosovo-tribunaal in Den Haag is de voormalige president van Kosovo, Hashim Thaçi, veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Kosovo eind jaren 90. Het proces heeft 5 jaar geduurd. Katrien van der Schoot.
4: Albanese en Kosovaarse vlaggen voor het gerechtsgebouw, waar aanhangers van Thaçi en 3 andere topfiguren hopen op vrijspraak. Thaçi was de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK, dat Kosovo wou loswringen van de Servische staat. Het streefdoel was misschien onschuldig, maar de middelen niet, zegt de hoofdrechter.
13: It is not the goals that the accused sought to achieve that rendered their acts criminal. It is the means by which they sought to achieve them that did. The systematic arrest, detention, mistreatment and killing.
4: Thaçi en de anderen worden verantwoordelijk geacht voor foltering, vredebehandeling, onwettige opsluiting en moord op honderden burgers. Thaçi krijgt daar 25 jaar cel voor.
13: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served.
4: In Kosovo zelf kijken duizenden mee op een groot scherm. Daar is de ontgoocheling en de woede groot.
1: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Europees Commissievoorzitter von der Leyen wil dat Canada het eerste geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Dat heeft ze aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Dat zou betekenen dat de EU en Canada intensief gaan samenwerken. En ook de andere plannen van Europa kan u nalezen op 14 Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bye.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil de samenwerking met Canada fors uitbreiden. Dat heeft ze gezegd in haar jaarlijkse State of the Union in het Europees Parlement. Von der Leyen wil dat Canada het eerste zogenoemde geassocieerde lid wordt van de Europese Unie. Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
2: Von der Leyen wil dat de EU samen met Canada haar defensieindustrie uitbouwt, dat er meer energie en kritische grondstoffen worden uitgewisseld. En ze wil ook samen concrete projecten opzetten, bijvoorbeeld rond de veiligheid in het Noordpoolgebied en rond Groenland en rond de fabricatie van batterijen. De timing van deze aankondiging is ook niet toevallig, want Canada zit midden in een handelsoorlog met de VS en is dus op zoek naar nieuwe partners zoals de EU. De Canadese premier Carney is trouwens zelf ook hier in Straatsburg en dat is toch een belangrijk signaal.
1: Er blijven veel vragen over het nieuws dat Vlaanderen de afbouw van het gasnet voorbereidt. Distributienetbeheerder Fluvius heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse regering om tegen 2050 het gebruik van het gasnet uit te faseren. Wie op gas verwarmt, maar wel al vloerverwarming heeft bijvoorbeeld en een goed geïsoleerd huis, heeft in principe maar beperkte kosten om op termijn over te schakelen op een warmtepomp. Voor de anderen heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater deze raad.
3: Natuurlijk is het wel belangrijk dat mensen gewoon die switch doorheen de jaren kunnen maken. Als zij daar zelf de ruimte voor hebben, we gaan hen daarbij helpen. Het is geen harde deadline op vandaag, maar weet natuurlijk wel dat Europa steeds meer inzet op die shift.
1: Minister De Prater zegt ook dat gas door de internationale conflicten zeer duur kan worden. Dus daarvan afstappen is ook goed voor het budget van de betrokkenen. Al zeker 22 vluchten van de Ierse lage kostenmaatschappij Ryanair op de luchthaven van Charleroi zijn vanavond en morgen vroeg geschrapt. Dat komt door een staking bij luchtverkeersleider Skies, die vanavond om 10:00 start. De luchtverkeersleiders gaan elke avond van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'morgens staken door een conflict met de directie over nachtpremies. En dat nog tot 10 oktober. In totaal zullen meer dan 800 vluchten hinder ondervinden. In Eeklo in Oost-Vlaanderen is een verdachte aangehouden na een steekincident in een woning zondagnacht. Buren hadden de politie gebeld voor een ruzie op straat. Even later trof de politie daar in een woning een zwaargewonde man aan. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere verdachten geïdentificeerd, dat zegt Lisa de Wilde van het parket.
4: In totaal werden 4 verdachten gearresteerd. Het parket heeft nu ook een onderzoeksrechter gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving, gewelddaden en bedreigingen met aanslagen op personen of eigendommen. 1 verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om de man aan te houden. En verder onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de omstandigheden van het steekincident.
1: We krijgen stilaan meer wolken met in de namiddag kans op enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter Ursula von der Leyen om Canada een speciaal statuut te geven als geassocieerd lid van de Europese Unie. Daarvoor gaan ze een soort van lidmaatschap light uitwerken. Von der Leyen wil zo nauwer gaan samenwerken met Canada op het vlak van defensie, technologie en economie. Europarlementslid Bruno Tobak van Vooruit vindt dat een goede zaak.
2: Ik vind het zeker goed dat de Europese Unie op zoek is naar partners. Een geassocieerd lidmaatschap is een beetje een vaag nieuw soort statuut dat geen volwaardig lid is van de Europese Unie. Dus ze komen hier niet mee stemmen. Maar dat wel een grondiger, diepere samenwerking is dan alleen maar een soort van handelsverdrag. En het gaat ook uit van inderdaad, we beschermen samen dingen zoals democratie, zoals de rechtsstaat.
1: Morgen speecht de Canadese premier Carney zelf ook in het Europees Parlement. Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil de afvulactiviteiten voor flessen en vaten geleidelijk verhuizen naar bestaande afvullijnen elders binnen de groep. De brouwactiviteiten in Steenuffel blijven behouden. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat de biermarkt in België en West-Europa al geruime tijd onder druk staat met een dalende consumptie en overcapaciteit in de sector. In de haven van Antwerpen kunnen bezoekers nog de hele dag de nieuwste autonome technologieën in actie zien, zoals zelfrijdende auto's en van op afstand bestuurde binnenschepen, treinen en vrachtwagens. Die moderne autonome technologie gaat alsmaar belangrijker worden voor de haven. Dat zegt de topman van de haven, Rob Smeets.
3: Laten zien dat we met autonome voertuigen, autonome schepen, autonome treinen efficiënter gebruik kunnen maken van onze havens, van onze infrastructuur, om te zorgen dat we uiteindelijk op een zo goed mogelijke manier die havens opereren en zo goed mogelijk die verbinden met het achterland. Dat wordt steeds moeilijker om vrachtwagenchauffeurs te vinden, moeilijker om kapiteins te vinden, maar natuurlijk ook onze infrastructuur zelf. Onze wegen zitten vol, dus als we gebruik kunnen maken op momenten dat de wegen niet vol zitten, 's nachts vanwege door er een autonome truck over te laten rijden, lost dat natuurlijk veel problemen op.
1: Op de meeste plaatsen stilaan meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In het Europees Parlement is er enthousiast gereageerd over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een speciaal statuut te geven als geassocieerd lid van de Europese Unie. Daarvoor gaan ze een soort van lidmaatschap light uitwerken. Von der Leyen wil zo nauwer gaan samenwerken met Canada op het vlak van defensie, technologie en economie. Europarlementslid voor CD&V Wouter Beke wil op termijn ook graag de hand reiken naar andere landen.
2: Ik denk dat wij met Canada heel veel zaken gemeen hebben. Dezelfde manier waarop we kijken naar economische zaken, de inrichting van onze democratie. En zo zijn er nog wel een aantal landen. Denk aan het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland of Japan, Zuid-Korea.
1: Morgen geeft de Canadese premier Carney zelf ook een toespraak in het Europees Parlement. Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil de afvulactiviteiten voor flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Palm doet dat ook voor andere brouwers. Volgens het bedrijf zijn de ingrepen nodig omdat er minder bier wordt gedronken. Woordvoerder Peter Bulles.
3: Onze brouwerijsector wordt eigenlijk geconfronteerd met een dalend bierverbruik en veranderende consumptievoorkeuren. En dat leidt tot overcapaciteit in West-Europa, ook in België. En ook in Steenuffel worden we daarmee geconfronteerd, omdat toch een aantal opdrachten voor derden aanzienlijk zijn verminderd.
1: Palm blijft wel bier brouwen in Steenuffel. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid gepleegd tijdens betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Mahsa Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet droeg volgens de Iraanse regels. Na haar dood brak een protestgolf uit die door de Iraanse veiligheidsdiensten bloedig werd neergeslagen. Wies de Grave, directeur van Amnesty International in België.
4: We hebben heel gedetailleerd gedocumenteerd hoe burgers na de moord op Mahsa Amini in 2022 het slachtoffer werden van vreselijke mensenrechten schendingen, moorden, foltering, verkrachting, gedwongen verdwijning. En we tonen aan dat dit geen geïsoleerde incidenten waren, maar deel van een systematische aanval op burgers, geleid en gestuurd door het staatsapparaat in Iran. En zo komen we tot de conclusie dat de autoriteiten in Iran misdaden tegen de mensheid hebben gepleegd tegen hun eigen bevolking.
1: Amnesty heeft ook 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid die verantwoordelijk zijn voor de misdaden en eist dat die berecht worden. We krijgen stilaan meer wolken op de meeste plaatsen met kans op enkele buien, vooral in het noorden en het noordoosten, bij temperaturen tot 20 graden. Morgen start bewolkt en droog, daarna zwaar bewolkt met regen en tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige tandarts die verdacht wordt van aanranding van tientallen patiënten riskeert 5 jaar cel. En in het Europees Parlement wordt enthousiast gereageerd op het voorstel van voorzitter von der Leyen om nauwer samen te werken met Canada. Het parket vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. Meer dan 20 vrouwelijke patiënten stelden zich burgerlijke partij op het proces vandaag in Antwerpen. En Maite Piese volgde de zitting.
2: Ik was uw prooi, u een seksueel roofdier. Dat zei een slachtoffer hier vandaag zelf recht in het gezicht van haar voormalige tandarts. De man voerde volgens meer dan 70 patiënten en het parket jarenlang verzonnen behandelingen uit, die hij zelf keelontsmettingen noemde. Daarbij stak hij zijn vingers diep in de keel van zijn patiëntes in de tandartsstoel. Op beelden die nadien in het onderzoek op zijn computers gevonden zijn, bleek dat hij ondertussen zichzelf ongemerkt bevredigde. Advocate Sanne de Klerk vertegenwoordigt één van de slachtoffers.
3: Dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Vele van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven. Dus dat is wel een dag die er zwaar zal inhakken bij de slachtoffers.
2: Volgens het parket is de tandarts een keelfetischist en is er sprake van verkrachting, het ongewild binnendringen van een lichaam. Het vraagt 5 jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel. De uitspraak volgt over enkele weken.
1: Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. De brouwactiviteiten blijven wel behouden in Steenuffel, zegt woordvoerder Peter Bules.
4: Brouwen van bier van onze Belgische bieren blijft in België in Steenuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenuffel. En ook ons distributiecentrum en de blikkenlijn blijft ook in Steenuffel.
1: Op dit moment zit de kern van de Vlaamse regering opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten de Vlaamse ministers het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten, net als de federale regering. Om hoeveel miljard het precies gaat, ligt nog niet vast. Minister van Begroting Ben Weitz wil alleszins niet enkel de begroting van volgend jaar, maar ook die van jaren daarna al vastleggen.
5: Ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we zorgen dat de rekeningen op orde zijn. Niet alleen volgend jaar, in 2027, maar ook in 2028, 2029, 2030. En dat maakt de oefening zo mogelijk nog moeilijker. Er zijn zoveel moeilijke discussies die we nog zullen moeten uitklaren in de volgende weken. En ik denk dat je moeilijk gaat spreken in termen van veto's, deadlines, rode lijnen, dan raak je niet verder.
1: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het anti-droneapparatuur aankocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parket, meldt de RTBF. De aankoop van de anti-droneapparatuur gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parket is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parket kwam er na een uitzending van Pano. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers tijdens betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet juist zou gedragen hebben volgens de Iraanse regels. Daarop volgde een enorme protestgolf die bloedig werd neergeslagen. Amnesty heeft nu 87 mensen aangeduid binnen de Iraanse overheid, zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International België.
6: Dat zijn mensen die echt mee de bevelen gegeven hebben voor die repressie tegen demonstranten in Iran. En we noemen hen met naam en toenaam en we dringen erop aan dat zij gerechtelijk vervolgd worden. Want we zien nu dat de mensen die verantwoordelijk waren voor die misdaden in 2022 niet alleen nog steeds die functies bekleden of zelfs opgeklommen zijn in de hiërarchie en dus beloond zijn voor hun misdaden.
1: In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een geassocieerd lid te maken van de EU. Ze heeft daarvoor gepleit in haar State of the Union. Het idee is dat Canada en de EU meer gaan samenwerken op economisch, defensief en technologisch vlak. Een verslag van Heidi van Rompuy in Straatsburg.
7: Een lidmaatschap light, dat is wat von der Leyen voorstelt aan Canada. Een volledig nieuw statuut om zo samen een vuist te maken tegen de VS en China. En dat is een goede zaak, zegt Bruno Tobak van Vooruit.
8: Al de bedreigingen die op ons afkomen, die kan je alleen maar aanpakken als je voldoende grote schaal hebt. Ik denk dat dat een stap vooruit is.
7: Wouter Beke van CD&V pleit zelfs voor een samenwerking met nog meer landen.
9: Denk aan het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland of Japan, Zuid-Korea. Daarom dat ik al eerder een pleidooi gehouden heb om samen het voortouw te nemen van de nieuwe D9. Zodat we niet meer in situaties komen waarin dat we geplet worden.
7: Verder ging de State of the Union van von der Leyen vooral over hoe de EU meer op eigen benen kan staan. En ze komt binnenkort ook met een plan om de EU beter te beschermen tegen hittegolven. Maar voor Sarah Mathieu van Groen was dat onvoldoende.
10: Het is heel goed dat ze zegt we moeten elektrificeren. Alleen de concrete stappen om daar naartoe te gaan, die ontbreken voor mij nog.
7: Ook Johan van Overtveld van NVA is kritisch.
11: Wat mij vooral opvalt, dat is dat er focus ontbreekt. Dat we geen enkele van die uitdagingen echt op een serieuze manier gaan kunnen aanpakken als we niet meer economische groei krijgen.
7: Morgen is het hier in Straatsburg nog uitkijken naar de speech van de Canadese premier Mark Carney.
1: Hashim Thaçi, de voormalige Kosovaarse leider, gaat in beroep tegen zijn veroordeling door het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Thaçi werd vandaag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog tegen Servië eind jaren 90. Hij was de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat streed voor onafhankelijkheid van Servië. Na de uitspraak in Den Haag waren er korte opstootjes tussen de politie en aanhangers van de voormalige president. En in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, hebben betogers met stenen gegooid naar kantoren van de Europese Unie. De aanklagers van de rechtbank kunnen ook nog in beroep gaan. Zij hadden eigenlijk 45 jaar cel gevraagd in plaats van 25. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe een straaltje zon en vooral veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen, maar in het oosten blijft het bijna de hele dag droog en het wordt niet warmer dan 18 graden. Het parket vraagt 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in Antwerpen die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. De uitspraak wordt verwacht over enkele weken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De voormalige tandarts die verdacht wordt van aanranding van tientallen patiënten riskeert 5 jaar cel. En in het Europees Parlement wordt enthousiast gereageerd op het voorstel van voorzitter von der Leyen om nauwer samen te werken met Canada. Het parquet vraagt 2,5 jaar effectieve gevangenisstraf voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. De man stond vandaag terecht en erkende zijn schuld. Maite Piese volgde het proces.
2: Ik denk dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Veel van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
3: Sanne de Klerk, advocate van een van de meer dan 70 slachtoffers die de ex-tandarts uit Wilrijk jarenlang maakte. De wansmakelijke feiten werden vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan op het proces. Tijdens zogezegde keelontsmettingen, een verzonnen behandeling, drong de tandarts met zijn vingers diep in de keel van patiëntes, terwijl hij zichzelf ondertussen ongemerkt bevredigde. Een stoornis, zegt hij nu ook zelf. En daar laat hij zich sinds de zaak aan het licht kwam voor behandelen. Hij zat ook al 4 maanden in de cel in voorhechtenis, dus een advocaat vraagt hem niet meer naar de gevangenis te sturen. John Maas.
4: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven, om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is en die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
3: De uitspraak volgt eind oktober.
1: Bij brouwerij Palm in Steenuffel in Vlaams-Brabant dreigen 33 van de 147 jobs te verdwijnen door een herstructurering. De brouwerij wil het vullen van flessen en vaten verhuizen naar andere sites binnen de groep. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat er minder bier wordt gedronken. De brouwactiviteiten blijven wel behouden in Steenuffel, dat zegt woordvoerder Pieter Bulles.
5: Brouwen van bier van onze Belgische bieren blijft in België in Steenuffel. We hebben hier een rijke traditie in het brouwen van speciaal bier. Dus dat blijft sowieso in België, in Steenuffel. En ook ons distributiecentrum en de blikkenlijn blijft ook in Steenuffel.
1: De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. De komende weken moeten de Vlaamse ministers het eens geraken over besparingen en nieuwe inkomsten, net als de federale regering. Naar hoeveel miljard euro ze precies op zoek moeten, dat ligt nog niet vast. Vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prateren.
6: Het exacte cijfer ligt nog niet vast, omdat we natuurlijk nog een aantal technische zaken moeten uitklaren. We wachten ook nog op een aantal definitieve cijfers vanuit federaal om te zien van ja, hoe groot is de inspanning die geleverd moet worden. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het toch wel een grote inspanning wordt en dat dat toch wel een ernstige oefening zal zijn.
1: Defensie heeft geen strafbare feiten gepleegd toen het antidroneapparatuur kocht eind vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het parquet. De aankoop van de antidroneapparatuur gebeurde in de nasleep van enkele incidenten waarbij drones werden gespot bij luchthavens en kazernes. Defensie argumenteerde dat de aankoop snel moest gebeuren en daarom was er geen openbare aanbesteding. Volgens het parquet is dat niet strafbaar. Het onderzoek van het parquet kwam er na een uitzending van Pano op VRT1. De Iraanse overheid heeft misdaden tegen de mensheid begaan tegen zijn eigen burgers in het optreden tegen betogingen na de dood van Mahsa Amini. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport van meer dan 1000 pagina's. Amini kwam vandaag exact 4 jaar geleden om het leven. Dat gebeurde na een confrontatie met de politie, omdat ze haar hoofddoek niet zou gedragen hebben volgens de regels in Iran. Na haar dood brak een protestgolf uit die door de Iraanse veiligheidsdiensten bloedig werd neergeslagen. Amnesty eist dat de mensen die verantwoordelijk zijn in de Iraanse regering berecht worden. Dat zegt Wies de Grave, directeur van Amnesty International in ons land.
7: We vragen dat de VN-veiligheidsraad de situatie in Iran zou doorverwijzen naar het internationaal strafhof, zodanig dat mensen daar vervolgd kunnen worden. Maar we begrijpen dat veto's zullen uitgesproken worden. En daarom roepen we de algemene vergadering van de Verenigde Naties op, dus alle landen ter wereld, om de krachten te bundelen en een internationaal mechanisme op te richten. Dat kan bijvoorbeeld een speciaal tribunaal zijn. En we roepen ook alle individuele landen op, inclusief België, om gerechtelijke onderzoeken te starten naar de verantwoordelijken van die misdaden.
1: In het Europees Parlement is er enthousiasme over het voorstel van commissievoorzitter von der Leyen om Canada een geassocieerd lid te maken van de EU. Ze heeft daarvoor gepleit in haar State of the Union. Het idee is dat Canada en de EU meer gaan samenwerken op economie, defensie en technologische ontwikkeling. Een verslag van Heidi van Rompuy vanuit Straatsburg.
8: Een lidmaatschap light, dat is wat von der Leyen voorstelt aan Canada. Een volledig nieuw statuut om samen een vuist te maken tegen de VS en China. En dat is een belangrijk signaal, zeggen veel Europarlementsleden. Zo ook Kathleen van Bremt van Vooruit.
9: De politieke boodschap is heel duidelijk, hè. Canada is niet zomaar gewoon een partner. Het is een hele nauwe vriend. En we gaan samen de toekomst vormgeven in de internationale politiek.
8: Ook Hilde Voutmans van Anders ziet mogelijkheden.
10: Vergis u niet, in Canada willen ze heel erg inzetten op die drone-strategie en daar zie ik enorme kansen, ook voor Vlaanderen.
8: Verder wil von der Leyen de EU de komende jaren ook beter voorbereiden op de hittegolven en bosbranden. Maar Sarah Mathieu van Groen mist daarnaast nieuwe klimaatmaatregelen.
11: Het is heel goed dat ze zegt dat we het eerste elektrische continent willen worden. Alleen de concrete stappen om daar naartoe te gaan, die ontbreken voor mij nog.
8: En Chris van Dijk van N-VA, die wilde meer focus op economische groei.
12: We hebben een State of the Union gehad van 70 minuten met een brede waaier. Maar de echte focus, daar ben ik een beetje in ontgoocheld.
8: Morgen is het hier in Straatsburg nog uitkijken naar de speech van de Canadese premier Carney.
1: Oekraïne heeft een Russische generaal gedood in Donetsk in het oosten van Oekraïne. Dat heeft een Oekraïnse drone-eenheid gemeld. Rusland bevestigt het bericht niet. Het Oekraïnse leger heeft tijdens de oorlog al meerdere hooggeplaatste Russische militairen omgebracht in Oekraïne en ook in Rusland zelf. De generaal had 2 weken geleden nog een belangrijke onderscheiding gekregen van de Russische president Poetin, omdat hij de troepen had geleid die volgens Rusland een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne hadden ingenomen. Het Oekraïnse leger zegt dat zij die stad nog altijd in handen hebben. En vorig jaar waren bijna 1,5 miljoen Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat is voor het 4e jaar op rij een record. Meer dan 1 op de 5 Vlamingen zijn nu lid van een sportclub. En deze maand organiseren veel clubs evenementen om nieuwe leden aan te trekken. Padel is de sport met het grootste aantal nieuwe leden. En deze kinderen spelen padel in Gentbrugge.
13: Ik ben ermee begonnen omdat mijn mama, papa, ik en zus is 1 keer zijn gaan padellen. Ja, ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen hebben mijn mama en papa mij daarvoor ingeschreven. En ik ben eigenlijk gewoon blijven doen.
14: En een club spelen is leuk omdat je dan verbonden bent met elkaar. En niet te veel achter je scherm of zo zit. Dan kan je rustig met andere mensen in contact komen.
15: Het is een teamsport en je kan samen spelen. Zo, als je een match wint, is het leuk om met 2 in een team te winnen.
1: Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon en veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het bijna de hele dag droog. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Het parket vraagt 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een voormalige tandarts uit Wilrijk in Antwerpen, die jarenlang tientallen patiënten aangerand zou hebben. De uitspraak wordt verwacht over enkele weken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Names, names.
1: Classics. Radio 1. Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het parquet vraagt 2,5 jaar effectieve celstraf voor een ex-tandarts uit Wilrijk. Hij zou jarenlang tientallen patiënten aangerand hebben. De man stond vandaag terecht en erkende zijn schuld. En Maite Piessen volgt het proces.
2: Ik denk dat die slachtoffers pas vandaag zien dat het een veel groter geheel is, dat ze niet alleen zijn. Velen van hen hebben zich ook lang alleen gevoeld. Want het is een zware dag voor hen. Ze moeten vandaag die feiten ook voor een stuk herbeleven.
3: Sanne de Klerk, advocaat van een van de meer dan 70 slachtoffers die de ex-tandarts uit Wilrijk jarenlang maakte. De wansmakelijke feiten werden vandaag uitvoerig uit de doeken gedaan op het proces. Tijdens zogezegde keelontsmettingen, een verzonnen behandeling, drong de tandarts met zijn vingers diep in de keel van patiëntes, terwijl hij zichzelf ondertussen ongemerkt bevredigde. Een stoornis, zegt hij nu ook zelf. En daar laat hij zich sinds de zaak aan het licht kwam voor behandelen. Hij zat ook al 4 maanden in de cel in voorhechtenis. Dus een advocaat vraagt hem niet meer naar de gevangenis te sturen. John Maas.
4: Ik heb ook gepleit dat het volgens mij niets bijbrengt om deze man opnieuw van zijn vrijheid te beroven. Om hem dan opnieuw te laten starten met een therapie die hij van in de gevangenis al gestart is. En die tot op vandaag wekelijks blijft lopen. Hem terugsturen naar de gevangenis is volgens mij voor niemand goed.
3: De uitspraak volgt eind oktober.
1: De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en in Brussel. Bart van Hullebus wil als voorzitter vooral werk maken van mentaal welzijn op school, zegt hij.
5: Ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, etc. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen. En ik denk dat dat kan door dat mentaal welzijn te verbeteren, maar ook door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Want als je betere punten scoort, kom je logischerwijs liever naar school.
1: Mathieu van der Poel heeft de eerste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Van der Poel was duidelijk de sterkste in een sprint bergop. Onze landgenoot Jasper Stuyven werd vijfde. Mathieu van der Poel bereidt in Luxemburg het WK wielrennen van eind deze maand in Canada voor. En Axel Witsel stopt bij de Rode Duivels. Witsel is 37 en heeft zijn afscheid aangekondigd op sociale media. Hij speelde in totaal 140 matchen voor de Rode Duivels. Na het WK van 2022 in Qatar nam Witsel al eens afscheid van de Rode Duivels. Maar het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in. Nu zou zijn afscheid wel definitief zijn. Vanavond en vannacht nog kans op enkele buien. In de loop van de nacht wordt het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen eerst droog, met af en toe zon en veel wolken. In de loop van de dag gaat het regenen. In het oosten blijft het bijna de hele dag droog. En het wordt niet warmer dan 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Vanavond begint trouwens een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De nieuwe voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel is Bas van Hullebus uit Wingenen in West-Vlaanderen. Ruim 1300 scholieren hebben gestemd en dat is een recordaantal. De scholierenkoepel verdedigt de belangen van de leerlingen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Bas van Hullebus wil er als voorzitter vooral werk van maken dat leerlingen graag naar school gaan, zegt hij.
3: Ik denk dat als we kijken naar mentaal welzijn en kwalitatief onderwijs, dat als we die twee combineren, dat we daardoor dat kunnen bereiken, dus dat die scholieren graag naar school gaan. En ik denk dat we op dit moment een probleem hebben, dat leerlingen niet graag naar school gaan, schoolmoeheid, et cetera. En ik zou dat graag willen aanpakken, want op zich vind ik school wel een leuke plek. En ik zou eigenlijk graag hebben dat leerlingen de school als een tweede thuis aanvoelen.
2: In Brussel heeft dierenrechtenorganisatie Gaia opvallend grote affiches opgehangen op het Muntplein en het Brocaireplein in het centrum. Op die affiches staat een schaap met een traan van bloed. Het is een nieuwe campagne om het onverdoofd slachten van dieren opnieuw op de agenda te plaatsen. Want in Brussel is dat nog altijd toegelaten, zegt Michel van den Bos van Gaia.
4: In Brussel blijven dus potdoof en blijven naar vinden dat allemaal geen kwaad kan. Elke dag worden er dieren gekeeld. Maar daar zijn die Brusselse parlementsleden en die regering, moet ik toch ook zeggen, kennelijk potdoof voor. En dat moet maar stoppen. Dus ik hoop echt dat de Brusselaars dat ook duidelijk zullen maken aan de parlementsleden.
2: En Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug. En op het afgelopen WK deze zomer viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn allerlaatste match. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. In de loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there?

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Bert Schaaprechts. Op de luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone. De politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilgen van Skies.
2: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
1: Ja, één toestel moest in de lucht blijven en bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft haar rente verhoogd met 0,25%. Die ligt nu tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging in 3 jaar tijd. De centrale bank hoopt zo de hoge inflatie in de VS te drukken. Zo wordt lenen voor een huis of een auto duurder voor Amerikanen. Spaarrekeningen zouden net wat meer moeten opbrengen. De centrale bank gaat zo ook in tegen de wil van president Trump, die net een renteverlaging had geëist. In het voetbal is Anderlecht zo net begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Anderlecht ontvangt thuis Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Het staat daar nog 0-0. En in Westende, in Middelkerken, was er vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Een waterhoos is een kleinere versie van een windhoos en is ook minder gevaarlijk. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasens.
3: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
1: Ja, beelden van dat waterroosje vind je in de app van VRT Nieuws. Vanavond en vannacht kans op een bui en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. De loop van de dag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. In het oosten blijft het mogelijk droog. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaprechts. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. Die vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot kunnen vatten. En zo'n drone veroorzaakt heel wat hinder voor de luchthaven, vertelt Kurt Verwilge van Skies.
1: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Dat is niet altijd een probleem. Maar als dat in de onmiddellijke omgeving van een startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
0: En één toestel moest in de lucht blijven. Bij een ander vliegtuig moest iedereen van boord gaan. Vanavond begint net een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten zijn getroffen vanavond. Komende ochtend zijn dat er 16. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is wel dik tegen de zin van president Trump. Dat zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Sport in de Europa League voetbal ontvangt Anderlecht Olympique Lyon, de Franse club van onder meer Loïs Openda. Bertsterk, zij vocht het. De eerste helft zit erop. Hoe doet Anderlecht het?
3: Niet best, want 0-2 achter tegen Olympique Lyon met 2 doelpunten al vroeg in de eerste helft. Met eerst een doelpunt na een minuut 8 na dribbles van Boudas kon Narti afmaken. Colin Kozemans was kansloos en een minuut of 15 later al de 0-2 een afgeweken schot van Nakamura. Maar vooral in dat eerste kwartier, 20 minuten, kwam Anderlecht nauwelijks bij de bal. Waren ze die voortdurend weer snel kwijt en liepen ze ook voortdurend achter de feiten aan. Pas daarna kwamen er wat betere kansen met vooral een uitgespeelde kans voor Svetkovic die op de doelman trapte van Lyon. En dat is Remy de Caen. We zijn zo net begonnen aan de tweede helft. De fans hopen op beterschap, want 0-2 achter tegen
0: Lyon. Dank je, Bert. Axel Witsel stopt definitief bij de Rode Duivels. Dat heeft hij vanavond aangekondigd op sociale media. Witsel is 37 en speelde 140 wedstrijden voor België. Hij schrijft dat hij met trots 18 jaar lang alles heeft gegeven en dat het nu aan een nieuwe generatie is. Witsel nam na het WK 2022 in Qatar alles afscheid van de Rode Duivels. Dat bleek toen tijdelijk. Hij keerde terug en op het afgelopen WK viel Witsel nog 2 keer in. De kwartfinale tegen Spanje bleek zijn laatste match voor België. Hij blijft wel actief bij zijn Franse club Nice. En in Westende in Middelkerken was er rond 7 uur vanavond een indrukwekkende waterhoos te zien boven de Noordzee. Dat is een kleinere versie van een windhoos. Het is een typisch fenomeen voor deze tijd van het jaar, vertelt weerman Geert Nasus.
4: Het ontstaat eigenlijk onder grote stapelwolken of buienwolken die zich vormen boven het warme Noordzeewater. Dus je moet je voorstellen, de bovenluchten zijn koud, de zee heeft heel warm. Dat werkt eigenlijk een beetje als een pot kokend water. Dus dat borrelt eigenlijk en dan krijg je warmere luchtmassa's die opstijgen, die afkoelen. Dan krijg je die vorming van stapelwolken. En daarin kan zich dan een draaiende luchtbeweging vormen, een klein windgoosje dat eigenlijk uit die wolk naar omlaag komt. Zodra dat windgoosje het wateroppervlak raakt, dan zuigt het ook water naar omhoog en dan krijg je die spectaculair mooie foto's.
0: Ja, en we hebben de beelden te zien in de app van VRT Nieuws. Vannacht kans op een bui in het noorden en noordwesten tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws. Mensenrecht Schabrigs. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. Met 98% van de agenten kan Frans en 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De luchthaven van Charleroi is vanmiddag een drone onderschept. De drone vloog in het verlengde van de startbaan en werd gespot door de systemen van luchtverkeersleider Skies. Het ging om een drone van een particulier en de piloot is gevat door de politie. Vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd en dat is ook de procedure, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Onmiddellijk is ook de Rogue Drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
2: Nou, een vliegtuig moest in de lucht blijven en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Dat is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten, toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de verkeersbelasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen in Italië. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren. Het verloor van Olympique Lyon met 1-2. Bert Sterks, dat is een valse start in de groepsfase voor Anderlecht.
4: Klopt, en dat kwam vooral door een zwak eerste half uur van Anderlecht toen Lyon echt wel beter was op alle vlakken in balbezit, maar ook in de duels. Anderlecht was te voorzichtig en toonde te veel respect en daar profiteerde Lyon gretig van. Nardi maakte na 8 minuten al de 0-1 na zwak verdedigen bij Anderlecht en met wat geluk kon Nakamura in de 22e minuut al de 0-2 maken. Een afgeweken bal via de rug van Lanzana. Anderlecht krabbelde wel recht. Svetkovic mist eerst een kans in de eerste helft. In de tweede werkte hij dan beter af met het hoofd. De aansluitingstreffer 1-2. En Anderlecht zette door. Kreeg nog wel wat kansen. Omo Bamidele met een gevaarlijke kopbal en een plaatsbal van Bentayeb. Maar al bij al was dat allemaal een beetje te weinig om Lyon echt aan het wankelen te brengen. En dus eindstand 1-2 voor Lyon.
2: Dank je, Bert. Het weer vannacht kans op een bui in het noord en noordwesten en tot 14 graden. Morgen eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De tweetaligheid van de Brusselse politie gaat erop achteruit, met nog 45% van de agenten die zich zowel in het Frans als in het Nederlands kunnen uitdrukken. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Quentin van MR op een vraag van Barbara Pas van Vlaams Belang. 5 jaar geleden was dat nog 51%. Van de ruim 6600 agenten in Brussel zijn er zowat 3000 tweetalig. Het verschil in talenkennis is opmerkelijk. 98% van de agenten kan Frans, 47% Nederlands. Volgens Vlaams Belang is er een duidelijk probleem met de aanwervingen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. En die beslissing is dik tegen de zin van president Donald Trump, zegt correspondent Thomas de Grave in Washington.
2: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daardoor de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: De Italiaanse regering schrapt de verkeersbelasting voor volgend jaar voor zowat 14 miljoen voertuigen. Het is een compensatie, zegt de regering, voor de hoge prijzen van benzine en diesel. De maatregel geldt voor kleinere wagens tot 80 kilowatt en ook voor motoren en scooters. Het zal de Italiaanse schatkist 2,3 miljard euro kosten. Toch zegt premier Meloni dat ze eraan denkt om de belasting helemaal af te schaffen. Zij noemt het een van de meest gehate belastingen bij de Italianen. Critici zien het als een poging om zieltjes te winnen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Olympique Lyon kwam winnen met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Nardi al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
1: Doelman Colin Koosman zag dat Anderlecht vooral in de eerste helft slecht voor de dag kwam.
4: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: Het weer nog vannacht kans op een bui in het noorden en het noordwesten en tot 14 graden. Morgen is het eerst droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen en tot 19 graden. Zo woensdag 16 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal fietsende pendelaars. HR-dienstverlener SD-Works heeft het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen in Vlaanderen geanalyseerd. En dat op basis van gegevens van meer dan 1 miljoen werknemers in de privésector. Uit die cijfers blijkt dat Oost-Vlaanderen met 27% het hoogste aantal fietspendelaars stelt. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen registreert 26% van de werknemers regelmatig fietsverplaatsingen. Vlaams-Brabant telt met 12% het laagste aandeel fietsers naar het werk. De gemiddelde fietsvergoeding die werknemers bij elkaar fietsen bedraagt €52 per maand. Dat kan al tellen. Amerikaanse president Trump is niet tevreden met de renteverhoging die de centrale bank doorvoert in de Verenigde Staten. De Federal Reserve heeft aangekondigd haar belangrijkste rentetarief met 0,25% te zullen verhogen. Het is de eerste verhoging van de rente sinds 2023. Op die manier wil de centrale bank de inflatie inperken. Maar Trump is stevast tegen zo'n verhoging gekant. Hij reageerde intussen al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden. Omdat de VS, volgens hem, de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. In Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Anderlecht ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter met ook een doelpunt van Svetkovic. Die laatste beseft dat Anderlecht de volgende 7 wedstrijden vol aan de bak moet, want iedereen in de ploeg wil echt doorstoten, zegt hij.
2: We will push from first minute. Everybody of us, we want to go through in this Europe, so we will give everything to go through.
1: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten van het land. En minimaal rond 14 graden. De dag begint straks droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

tijd. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen. En ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En dan liep ik van je weg.

aan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld. Maar als je wil, kan je gaan. Ik hou je niet tegen. Ik leg voor je toekomst geen steen in de weg.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Spanje zijn meer dan 20 vluchten op de luchthaven van Barcelona geannuleerd door hevige regenval. De weerdienst heeft er code rood afgekondigd gisteravond. Op heel wat plaatsen in de regio rond Barcelona was er wateroverlast. En de hulpdiensten zouden ook nog op zoek zijn naar iemand die door het water is meegesleurd. In Valencia, wat zuidelijker aan de oostkust, waren er problemen door stormweer en hevige regenval. Ook daar was de luchthaven een tijdje gesloten. En volgens de Spaanse weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. In Nepal zijn nog altijd 6.150 mensen vermist na de overstromingen van eind augustus. Dinsdag stond de teller nog op 5.179 vermisten, maar dat aantal werd door de Nepalese rampenbestrijdingsdienst nog opgetrokken. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nog iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens de Nepalese regering is de ramp een gevolg van de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers in het Himalaya-gebergte sneller smelten. De ramp met de vloedgolf heeft ook enorm veel materiële schade veroorzaakt. De heropbouw zou naar schatting meer dan 4 miljard euro kosten. Voetbal dan. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisteravond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht iets beter, met dan uiteindelijk toch nog één doelpunt van Svetkovic. Ook Anderlecht-doelman Colin Kozemans zag dat Anderlecht in de eerste helft heel slecht voor de dag kwam.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.